As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ik verlam mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid jou nat met zoetwerk. En kijken dat je opkomt, met die glam van die morgenzon. En ik bid jou vast

Mijn eerste boikie koffie, mijn laatste sigaret. Is die droom waaraan ik vastklonk, als ik niks meer hierdoor heb. Je is mijn storm aan augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppast,

Aliewe roep ik men in die Londen reen weer klink. Vat de koppie en een pering om het teekie in te skink. O, Dieter gooi sy bierkie dat die glas behoorlik skuim. Drink het doppie op die val en op die opstaan van der Lijn.

Kom jij vandaan dat jij mij bij assen weg als land dan verliezen? En dat wat jij geeft, hoe kan het als zo vinnig gebeuren?

Griekje, daar in Jakobsbaai. Op jaar 27 op je Weeskespad, weet ik wel een Griekje, ga mijn hart vat.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Dis 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag Dinsdag, die 25ste Augustus. Die hele dag, het jy geweet, heeldag, 25ste, as jy dalk nie geweet het nie. Maar kom ons trek om deur in die internasionale dag, ons kyk ons die dag kan aanhit. Hulle sê, laat vaar kleinlike wrokke en uitgebreide bekleierij en soen en maak op vir diegene wat nabij aan jou is. Dit is vandag soen en maak op dag, so kies en make-up day. So, ons allemaal het nou en dan een beklaai met ons naastes of ons dierbaarstes, of dit is of het nou een broer en een sister geskil is, een huweliksgeskil, een rissie met een beste vriend of een botsing met jou ouers, dit oor een leen of een misverstand of een verhouding of een toestand van die kombuis, wie weet, vannacht is die tijd om te kies en make-up. So, vannacht gaan ons allemaal kom halen laat gaan, nee, kies en make-up dag, vannacht gee iemand een piksoentje en sê, ek vergewe jou, kies nie meer kwaad nie, so doen ons ding, dis voorbij, daar sy ons begrawe om, nee. Betekent, is het moeilik om te doen, want is een groot ding, is moeiliker om te vergewe as wat een mens dink, maar miskien is het net een klein dingetje is, ach, as het nou net een klein dingetje is, soos jy is kwaad, want jou man het sy skoene nie in die kas gesit nie en hier op die vloer gelos. Jy moet kies in make-up dag. Welk het jy en jou broere geskil gehad, of jy en jou sister, of twee broers, maak jy saak nie. Vandaag is die dag wat ons het bykie laat gaan en ons maak een positieve ding daar uit. Nee, kies en make-up dag vandag. En dan kan jylle soms saam gaan vir een banana split, want is nationale banana split dag of pisang split dag. Geniet een heerlijke trio van romerige bolliekies en roomijs, bekroon met een mengsel van bola, wat een harmonische mengsel van gere en texture skep, alles op by mekaar gehou met pisangs. Die trick hier nie. As jylle nou nog hier een banana split gedoen het in een rechte manier nie, as jy vat een piesang en jy snij om in helfte, vat nie twee piesangs, jy is te veel. Jy vat een piesang en jy snij om in helfte, dan braai jy om eers. Oeh, dit is heerlik en het maak al roomijs lekker smelt ook. Absoluut heerlik. So, vandag is banana split dag, vandag is een lekker een om te doen, piesang is gezond vir jou, roomijs kan toch nie ongezond wees as jy het so'n piesang verdien nie, ek jok vir jylle nie, maar is okay nie. As jy banana split met iemand deel, dan is het calories half, nee? So, het moest nou mooi geleer. Vandag is banana split dag, ek hoop jy het een lekker dag met hom. Kom ons werk so met dier. Ek denk ons moet sommer die piesangskille speel, aangezien ons so piesang praantjies het vanoggend, hoekom dan nou nie? Ek dink die piesangskille kan ons deertrek vir het. Ons speel bietjie Converse en gaan ons oor na Alienta, Shai, Christine en Monia, wat ons deertrek tot en met Tony's hoofdtrekke. Goeiemôre julle!
4: Draai jy nog steeds Converse?

all your fears soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: met Arabes. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
1: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
2: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-24

Ja, maar dan sê praat dan oor Giza. Ja, lekker. 3-2, nou is die tyd is vir 11:30 althans, en tyd om bykie te kyk na Toekas, so in die 90er jare toe hierdie keer, groep wat lekker ritmies sing, nee, dis die Venga Boys, nou is die Nederlandse Eurodance muziekgroep van Rotterdam, wat bestaan uit hoof en vrouwelike sangeres, nou dit verskrikkelike naam en van, hoor, Kim Sassa Boun, vrouwelike sangeres Denise van Ruijswijk, en manlike, like my sangers ook, Robin Pors en Donnie Latsepery, Die groep wat deur die Nederlandse bevaardigers Wessel van Diepen, wat die groeplede gekies het, en Dennis van der Driessen, bekend as Dansky en Delmando, tot stand gebring het, het in die laat 1990s kommersiële sukses behaal. Hulle is veral bekend vir hulle treffer We Like to Party, Boom Boom Boom and We Going to Ibiza. Nee, laas genoemde twee het die nummer 1 posisie op die Britse enkelsnit trefferlys behaal en hulle het wereldwijd na raming 25 miljoen plate verkoop. Nou ja, wat gaan ons speel vandag, as so mooi treffers. Wat van Shalalala?

0: Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.
2: Lifelong. Anna Klam. Lifelong. Links bo in my borskas voel ek lifelong.

Jij verlaat mij met jouw kijken, jouw woorden en jouw reken. Wat rijk zo'n lente bloeisels, wat weer naar die bolland komt. En ik plant jou in die namen, ik leid heel nat met zoetwerk. En kijk dat je opkomt, met die glam van die morgenzon.

Jees, mijn eerste boikie koffie, mijn laatste sigaret. Is die droom waaraan ik vastkloot, als ik niks meer hieroor heb. Jees, mijn storm aan augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppas, als niemand bij mij wil.

0: Die klanke van Werner van der Hoeven en hy geef ons Henry Versace. En net voor het ampie met Annie Brand en Van Weest geef ons Boer in my hart. Tijd so 22 minuten voor 3, amper tijd om te groet. Ek sien, wie was dit? Dries is in die huis, kom eens hoorge, wat sê hy?
1: O, weet jy, die lekkerste ding is, gisteraan sy braaivlees het oorgeblee het nie, moet een lekker toastbroodjie,
0: hey,
1: met jou roosterbroodjie die gemaakt het, en dan jou piesangslaai.
0: Hey.
1: My vrou is een lekker curry piesangslaai. Dan, man, dan val hy hem lekker weg.
0: Haas, hy Dries, baie dankie vir jou boodskap. Niks fout met een lekker piesangslaai, ek stem saam met jou. Hier is een boodskap wat sê, is nog een alta in die kontrai, al die pad van dispatch af. Sy sê, curry vis en vars gebakte vis die volgende dag sommer so koud. Dis baie lekker. Daar is hy alta, baie dankie vir jou boodskap. Jenny sê, het die een macaroni en kaas altyd lekker die volgende dag, as ook een curry noedelslaai. Dankie vir die program, Jenny van Deventer, al die pad van Port Elizabeth. Dankie Jenny vir jou boodskap. Waardeer op reg. Picnic staan reg met die Picnic Drive en hy gaan hierdie stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

Harry Head, One Night in Bangkok. Luister FM Big Nick samen met jou. Is die Big Nick draai. Goeiemiddag. Dankie, Etienne Kalitz. Middag samen zijn. Morgen is hulle tijd, hulle plek. Ik samen met jou tot zo net voor 6 op die dinsdag 25 augustus. Weer sport. Ons gesels met die topic een beetje later. Ook jou kiki kijk in jou hartstaf wat jou kan toekom. Net die zo. Op jou lekker luisterstasie. Zou het met die goeie muziek. Jou weer om die draai, maar cinema sing My Kind of Girl.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM, weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Woensdag 26 Augustus, Aliwal Noord 923. Bishu 10-15, 10% reën. Kraddock 8-20. Dispatch 14-17, 10% reën. Oos-London 16-17, 30% reën. Fort Beaufort 8-17. Graaf-Reinet 8-20. Gramstad 12-16, 30% reën. Jeffreys Bay 14-21. Mthatha 11-18, 10% reën. Port Alfred 16-17, 10%. Port Elizabeth 16-18, 30%. Port St. John's 15-20, 30%. Queenstown 10-18 en Uitenaag 14-18 10% reën. Is jou weer vanmôre Woensdag 26 Augustus.

0: Er is schuldgevoel, te veel wordt in ons versmoord, voel deur Calvin. Toe breek die onze kinders uit, vergryp hulle aan die wijn. Met ons elektrische gitaar en die tijdloze va, maak ons rock and roll die koning van jong Zuid-Afrika.
1: Wat gaan ons nou?
0: Wat gaan ons nou?
1: Wat gaan ons nou?
0: Wat gaan ons nou?
1: Wat gaan ons nou?
0: Wat gaan ons nou?
1: Wat gaan ons nou?

0: Guacho. Hm?
1: Sorina, era sme Suzet my choma. Voor daarin is het Jack de Priester, mijn papa rijdt een Chevrolet, mijn opa het een Chevrolet gerijd. Twee keer nou, ja, is het een nieuwe ene nou onlangs en dan ook die gouden ene toe ek nou kinders was. Kom ons kyk wat sê jy oor vandag, sy hardstaf, maar voor ons daarby uitkom, gou vinnig een verkeersbrokkie, wat sê Bianca vir ons?
2: Goeiemôre, want het laat weet, op die Gamtoos brug staan daar trok, net so voor die afdraai van Henkie Thornhill. Hy staan

monsters was niet leidisch. Verl was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het skot vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bent.

was ijzig in die kop, je handen in je hoed, jouw jas tot boer geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

Als je een dag op een rindag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij dier kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lach of met die langpad, na zomer wees je jong, waar ik jou zoen.

dromen staan jij voor mij, in die oestijd van die liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem seizoen, is ons verzoen. Ons samen krijgt, en een zonnebloem seizoen, is ons verzoen.

0: vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vasthou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal. Jy is my Afrikaner boervrouw.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Rasta.
1: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit. 1, 2, 2.

mijn broer. En ik sta voor jouw gebeden in die voetspoor van de boer. Ons het veel vrouwen boks gestuurd samen met saai. Vol siepies en lekker rijk goed. Daar is ook een stringtje perls daar voor haar. Natuurlijk is die balen voer voor jou. En ook in die brief, mijn broer.

slaan die lijn naar die kreurwoltuin en vind uit hoe dit gaan na met die reis. Met jou oom en die tannie en die hele klomp broers daar bo in die Oost-Transvaal. En een neef en een geenske koeza waar die mense jou moet

tranen uit de zomerschoen glad. En al die kinders uit die bergen zeel me kompas. En zet ons weer tot laat, drink Chateau Libertas. Gedachte aan leven, voor jou mijn bruinheid kent. Gedachte op papier, zodat jij die zon zijn stralen stuurt. Oeh, maar ik was blind in jouw tranen zien wegwaaien. En daar die wand, nou zie ik jou zo weggooien kant. Jouw weggooien kant.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

geen verlangen naar iets daar niet. Zij belooft haar hart te geven.